Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog. Ik heb hem omhoog.